0: Shinami de Kishkona, Shinapina, Sumakta, Kalinchi, Rezangawa, Rezangawa, Cristianopa, Cristianocuna, Nyakaitakiwa, Tutayan, Ukta Uktari Pachi, Parijulia, Rezangawa.
1: Tutayan.